0: groet u met een warm en wintersfeestelijk gebaar. Ik vraag me af wat u doet rondom die tijd van het jaar. Klokje klingen, vrede op aarde, proosten met elkaar. Heeft u ook tradities rondom die tijd van het jaar?
1: Nou, we hangen slingers op van groen aan ramen en aan deuren.
2: Noorwegen wordt hier een koek met kerst, kan dat gebeuren?
1: Wij gaan alle huizen langs en zingen met ons kerstkoor.
0: Hang je reuze kerstsokken gerust boven het vuur, hoor.
3: Dat is vast veilig.
0: Dus met traditie wordt dit feestje liever en dierbaar. Dank voor wat u deelde rondom die tijd van het jaar.
3: Laten we opschieten. We moeten naar ieder huis in het koninkrijk.

0: Nou, wij maken decoraties van gejutte en gejatte.
1: En een kerstcake bakken, dat moet je niet onderschatten.
2: Er gaat veel door me heen.
3: Ik leg hier een pakje neer, straks krijg ik er vast ook één.
4: Wachten op een dikke man die kukkelt uit je schoorsteen.
2: Bij iemand inbreken, mag dus met kerstmis.

0: Je zoekt dus een mooie slanke den en dan probeer je die te versieren.
1: Daar is...

een mannelijke troonopvolger. En hij was nog niet meerderjarig. Of heeft mij alles afgenomen. Elk oceaan, elk meer, elke vijver, elke poel. En dus, mijn lieve slijmbal en slijmjurk, wordt de tijd voor vragen.